Jerry Lee Lewis. It'll be me, Sun Records in the 50s. Okay, we gaan richting de rhythm and blues scene in Nashville, Tennessee. In de aanvang van zijn jaren tijd. Era met Robert Tucker. Das Leben ist teuer. Zum Leben. Robert Tucker, 1952. Met It Sure Cost Money to Live.

1954, The Crew Cuts uit Canada met Shaboom. Oké. The Roots of Rock and Roll met Western Swing Music met Bob Wills. En het is Texas Playboys. We gaan je terug in de jaar 1937. The History of Western Swing Music, Bob Wills. En het is Texas Playboys. Zijn we hier? Met Get Along Home, Cindy.

Yeah, swing your girl round and round, do she do. Dat waren Tex, Bob Wills en de Texas Playboys met Get Along Home, Cindy. Western Swing Music, uit 1937, The Roots of Rock and Roll. We blijven nog een klein beetje in Texas met Honky Tonk, Hillbilly Music en de 40er jaren. Met de Seven Row Brothers, daar is niet veel bekend over deze Hillbilly Band. Maar damals waren ze zeer populair. In westelijke bereik van Texas. We spelen eerst van de Seven Row Brothers. Met de Ram en de Bam. De Seven Row Brothers met de Hilltop Rack.

With the wham, with the bam. Daar waren de Seven Row Brothers met een heel top rack. En gespeeld op 5 april 1951 in Dallas, Texas. Weiter geht's. Van Texas gaan we jetzt richting Louisiana. Met Cajun Music van Gene Rudzik. Damals 1959 had hij een eigen platte herausgebracht onder eigen regie. Op dat kleine lokale Rod label. Gene Rudzik gaan we jetzt hier met zijn kleine Little Cajun Girl.

Yeah, Little Tina and Flight 56 of Rockhouse Records. Waren dus Little Tina en de Flight 56 met Let's Elope Baby, natuurlijk. Een original van Janis Martin. Okay, we rocken Bob en Stomp strolen gemütlich weiter. Eddie Cochran en Ginny.

Yeah, rock around the clock, let's have a ball. Eddie Cochran and Jenny. Eddie Cochran, West Coast, California, damals. In de 50s van de West Coast gaan we eerst compleet richting Oostkusten, Virginia. Met de Racketeens. En de Racketeens hebben damals in die 50 jaren een zeer goede rock'n'roll song aangespeeld. Uber Janis Martin. De Racketeens zouden we jetzt hier. Met Janis Will Rock.

Genesis back, so we're gonna rock and roll tonight. De Rocketeers uit Virginia waren dat, met Janis Will Rock. En een song over Janis Martin. En jetzt we over Janis Martin reden. Hier is nog eenmaal Janis Martin. Janis Martin uit 1958 met Love and Kisses.